Eind jaren 90 sloot Chiwaniso zich aan bij de band The Storm van gitarist Andy Brown. Hiermee trouwde ze later en van hem kreeg ze 2 kinderen. Andy Brown overleed vorig jaar, ook al onverwacht. Van hem en The Storm hoort u het nummer Nasitakura. Maar nu eerst Rebel Woman van het album Timeless.

We zijn aan het eind gekomen van dit programma Wereldmineralen, dat geheel gewijd was aan de onlangs overleden Zimbabwaanse zangeres Chiwaniso. Tot slot kunt u luisteren naar het nummer Mai. Voor de volledige speellijst gaat u naar concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Suzanne van der Pol.

0: Discover. Een zoektocht van de concertzender naar onbekende juweeltjes uit de platenkast van bekende en onbekende Nederlanders.
1: Welkom bij Discover, waarin we opnieuw een meesterwerk voorstellen. Dit te weinig gekende of beminde pareltje uit de muziekgeschiedenis wordt gekozen door een actief persoon in de muziekwereld. In deze uitzending presenteren we de keuze van zangeres en harpiste Jopie Jonkers. In de jaren 70 begon de Brabantse Jopie Jonkers in de Keltische volkgroep Deedur, waarmee ze één album maakte. Al snel ontwikkelde ze zich als zangeres en won ooit de Baccara-beker, een prestigieus competitiefestival in de jaren 80 en 90 in het Belgische Knokke. De muzikale wegen van Jonkers verplaatsten zich echter westwaarts naar het Zuid-Amerikaanse continent. Er werd een Zuid-Amerikaanse harp aangeschaft en Jonkers begon tango's, milonga's, zamba's etc. te spelen en te zingen. Intussen is ze dé autoriteit op het gebied van de Zuid-Amerikaanse harp in de Lage Landen en speelde onder meer met de legendarische Alfredo Marcucci, Juan Massondo en Koen de Kouter. We introduceren Jonkers met een nummer uit haar laatste cd, Palomita Viajera. Hierop hoort u haar als zangeres, begeleid door Marcucci op bandoneon en de Kouter en Massondo op gitaar.

En dat is dus Joopie Jonkers. En nu volgt haar persoonlijk juweeltje uit haar platenkast. Een cd genaamd Atahualpa Yupanqui, La Paloma Enamorada. Van de Argentijnse gitarist Roberto Aucel. Hij nam deze cd op in 2008 als een eerbetoon aan de grote Argentijnse zanger, gitarist en componist Yupanqui. Ook voor Jonkers is deze Yupanqui een voorbeeld. Ik hou veel van de muziek van Atahualpa Yupanqui, zowel van zijn melodieën, zijn teksten als zijn ritmes. Hij gebruikt traditionele Argentijnse ritmes en zijn teksten zijn werkelijk prachtig poëtisch, diep menselijk, zonder vals sentiment, zegt ze daarover. De cd van Aucel is echter geheel instrumentaal. Over de openingstrek El Tulumbano vertelt ze: hier valt de dikke, ronde toon van Roberto Aucel op. Slechts één gitaar, maar zo'n vol geluid. Heel energiek en aanstekelijk gespeeld. We luisteren naar een eerste deel van de cd met Roberto Aucel.

U luistert naar de cd Atahualpa Yupanqui, La Paloma Enamorada van Roberto Aucel. Het pareltje uit de platenkast van Jopie Jonkers. Over het zojuist gedraaide nummer vertelt ze een chacarera, mijn absoluut favoriete stuk van deze cd. Een zalig ritme dat nooit verveelt. Roberto Aucel heeft er een magnifieke bewerking van gemaakt, met veel onverwachte variaties in de harmonieën. Het afgelopen jaar ben ik in Nederland naar een concert van hem geweest. Ook live is hij ongelooflijk en tegelijkertijd heel bescheiden. Na afloop heb ik hem kort gesproken en vroeg hem of hij ook andere cd's bij zich had om te verkopen. Die was hij vergeten. Ja, verstrooide muzikant. Hier een tweede blok van 5 nummers met muziek van de cd. De titels en de bijbehorende informatie kunt u terugvinden op onze website concertzender.nl.

Een heel typisch Piet Seeger concert uit die tijd waarin hij al zijn kunnen tentoonspreidt. Fabuleus banjo-spel, traditionals, ook een paar van buiten de USA. Zijn prachtige 12-snarige gitaar met een soms diepe orgelklank en een paar eigen nummers. Zo karakteriseert Peter Koenen de LP Songs of the

0: leiden.
1: Soms leiden wegen nergens heen, zo schreef David Byrne althans. Zijn lied is hier in een live cover van School is School. In dit korte blokje ook het kortste, maar misschien mooiste lied over de weg van de onvolprezen Nick Drake. In slechts 2 minuten beschrijft hij een pure zoektocht naar zichzelf.

Soms moet je de weg of route letterlijk nemen, maar het kan ook een symbolische betekenis hebben, zoals in het net gehoorde Road van Nick Drake. Nog een drietal voorbeelden. De Britse singer-songwriter Kate Rushby trekt samen met je door moeilijke perioden en promoot optimisme. Daarna een filosofisch getint liedje van Maddie Pryor met ongeveer eenzelfde strekking. En de Schotse Karine Polwart neemt de zoektocht iets anders op en houdt ons een spiegel voor. Ben je werkelijk degene die je denkt te zijn en waarom zou je meer of minder zijn dan jij? Welke keuzes maak je en waarom? The Road als introspectie in Resolution Road.

0: Na de wat zware lading van de vorige songs sluiten we luchtig af. De Britse singer-songwriter Harvey Andrews kijkt met ironie terug op een 25-jarig jubileum als rondtrekkende en producerend muzikant. Gouden bergen werden beloofd, hij moest te lang wachten, nog meer geduld hebben en ontdekt uiteindelijk dat roem, geld en aanzien niet alles zijn om toch met plezier je vak te kunnen uitoefenen. De volgende keer zoomen we wat verder in op de weg en bevinden we ons op straatniveau. Deze voorkeur werd samengesteld door Marius Roeting.
1: 25 years on the road, looking for that mother lode. I thought that it would be back in 1963 when the early seeds were sowed.

Cartola, zo lekker. Minha, misschien hij heeft dat liedje voor zijn liefde geschreven. Dona Zica. We zijn dit programma begonnen met de Reis e Rainhas do Maracatu, met Pedro Luiz. En het volgende nummer, dat tussen dus, Milton Nascimento, met O Milagre dos Peixes.

0: Dat was een compositie van Milton Nascimento, Escravos de Jó, met Dom un Romão. In de jaren 70. Oh, deze man. Ja, best lekker. En we zijn geopend met A Profecia, Alcione, Amarron, de lagere stem. Wist jij dat zij ook trompet kon spelen? Ja, die kan trompet spelen. Alcione, A Profecia, we gaan noemen. En Dona Fia, we gaan dus wel echt zo'n beetje samba de roda-achtig. Met Júnior Ferreira, Dona Fia.
1: Pedrinho vai ser papai.
2: Quem vai ser papai?
1: Menina mulher da pele preta.
2: Menina mulher da pele preta.

Yeah. Gonzaguinha, de zoon van de grote Luiz Gonzaga, o rei de koning van Baião. En in het noemen, o que é o que é? Hij zegt, we moeten leven zonder dat we bang zijn om gelukkig te zijn. En dat heeft hij heel lang geleden geschreven en het klopt. We hebben deze set geopend met Menina Mulher da Pele Preta van Jorge Benjó, dat mooie meisje dame met haar zwarte hout. En daartussen hebben wij geluisterd naar Aldeia de Ogum met Joyce.

Ja, zie je. Aloha je, lekker 70s. En dit nummer heeft mij altijd het gevoel gegeven dat ik op de verkeerde moment was geboren. Want ik zag mijn zus uitgaan met haar vrienden om lekker te gaan dansen. En ik was gek op dat nummer, maar ik was maar volgens mij 9 jaar oud. Echt, nou ja, zo is het. Hiervoor hebben wij gespeeld Sopro met de Criollo. Waanzinnige mooie rapper, maar ook wel mooie zanger. En hiervoor, de opening van deze set was Carnaval no Rio met de grote Djavan, Jazzy en van alles. Echt, Djavan. Carnaval no Rio.

Jonghyun, chorinho pra ele. Hermeto Pascoal, jeetje, wat een trots dat deze man uit Brazilië komt. Weet je, het is helemaal te gek. Hermeto Pascoal, hij kan met alles muziek maken. We hebben deze set geopend met O Descobridor dos Sete Mares. Tim Maia, wat heerlijk. Ik moet gelijk aan de strand denken als ik aan dit nummer denk. En tussen deze prachtige nummer hebben wij Sérgio Mendes gedraaid, Barabare. Het stond in de cd Brasileiro, die een Grammy heeft gewonnen een paar jaar geleden en blijft een waanzinnige mooie cd. Gezongen door Carlinhos Brown. En lieve mensen, hier komen wij tot het eind van nog één Brasil Dalil. Ik kan jullie missen, dus ik kan niet wachten om nog een keertje muziek voor jullie te komen dragen. Neraf! Tot de volgende keer! Doei!

Dit is de Concertzender met in het komend anderhalf uur Concertzender live. En dat betekent dus weer eigen opname van de Concertzender. Het wordt vandaag een opname, concertopname, van Rodrigo Leao met het Cinema Ensemble. En die werd gemaakt op 20 april 2011 in de Melkweg in Amsterdam. Het concert had een bijzonder karakter, omdat het zijn eerste optreden was in 20 jaar op het Nederlands podium. Componist, muzikus Rodrigo Leao is in zijn eigen land, Portugal, een ster. Hij was 18 toen hij de popband Sétima Legião oprichtte en 21 toen zijn tweede project, Madre Deus, waar hij als bassist en toetsenist speelde, het licht zag. En beide bands zouden de geschiedenis en het imago van de Portugese muziek veranderen. Na 5 albums met Madre Deus koos Rodrigo Leao in 1993 ervoor als solist verder te gaan om meer vrijheid te hebben met zijn composities het muzikale spectrum verder te onderzoeken. Leao speelt nu 10 jaar met zijn 8-koppige cinema-ensemble bestaande uit strijkers, drums, contrabas, accordeon, stem en piano. Hij heeft een hele intuïtieve manier van muziek maken, maar er is een aantal duidelijke elementen zoals filmmuziek en fado, tango en pop, chanson en klassieke muziek. Het concert in de kleine zaal van de Melkweg heeft een intiem karakter. De bezoekers zijn duidelijk fans. De eerste 7 nummers zijn instrumentaal, gespeeld door Rodrigo Leao op het keyboard en worden op een ingetogen manier gebracht. Vanaf het 8e nummer betreedt Ana Vieira het podium, een fadozangeres met een warm, melancholische stem. En dit geeft onmiddellijk kleur en warmte aan de muziek. En ook het optreden van de accordioniste en zangeres Celina Piedade is een vermelding waard. Luistert u naar het concert van Rodrigo Leao en zijn Cinema Ensemble.

U luistert naar Concert Center Live met een opname van Rodrigo Leao met zijn cinema ensemble. Een opname die we maakten op 20 april 2011 in de Melkweg in Amsterdam. En we gaan verder met het tweede deel van dit concert, waarin Leao een vijftal nummers ten gehore brengt van zijn laatste in Portugal goed ontvangen cd Ame. U vindt overigens de volledige speellijst terug op onze website www.concertcenter.nl.

Omdat het concert de tijd van een uur overschrijdt, moeten wij helaas dit concert iets eerder afbreken. U heeft geluisterd naar het Concertzender Live met het concert van Kayan Kalor en Ali Bahrami Fart. Opgenomen 7 december 2012 in het Tropentheater in Amsterdam. De opnametechnicus is Wijnand de Groot, producent Oriane van der Heijden. U vindt de volledige speellijst op onze website concertzender.nl. Dit programma is samengesteld door Caroline Kleiren. Techniek werd verzorgd door Hans Meerman en mijn naam is Louis Teurig.

Welkom bij deze aflevering van Metamorfose. Het Tsjechische duo Dva zette in 2009 onder de titel Collect 8 een verzameling nieuwe nummers op het web die gratis waren te downloaden. Maar ze deden meer. Wat u zojuist hoorde waren 4 van de 24 ringtones die ze eveneens vrij beschikbaar stelden via het internet. Als bijproduct van hun echte werk gaven deze miniaturen een goed beeld van de vrolijke anarchie van hun muziek en die van de Tsjechische avant-garde. Later in het programma, dat weer is gewijd aan muziek uit Tsjechië, meer van dit echtpaar dat, net als de brave soldaat Schwijk van hun landgenoot Jaroslav Hašek, op een luchtige en intelligente wijze de draak steekt met conventies en verwachtingspatronen. Maar eerst iets anders. Muziek van een ander Tsjechisch duo, Tara Fuki, bestaande uit de cellistes Dorota Barova en Andrea Konstankiewicz.

Tot slot van deze metamorfose komen we, zoals beloofd, terug op de muziek van Dwa. Het muzikale idiom van dit duo lijkt kinderlijk naïef, maar de schijn is hier bedriegelijk. Hun knip- en plakwerk van geluiden en effecten is aanstekelijk en doordacht. We horen van de cd Who twee nummers, achtereenvolgens Tralala, Tuer. En als afsluiting van het programma de pastiche Schmoedna van de web-cd die ze uitbrachten in 2009. Maar voordat we toe zijn aan deze afsluiting, eerst nog enkele nummers van de recente cd van Vladimir Vaclav. U hoort Sen, de droom, en Blazen, de gek, van de cd Pishne Nepishne. Dit programma werd samengesteld door Gozewijn van Beek, met dank aan het muziekweb van de Centrale Discotheek Rotterdam. U kunt de speellijst terugvinden op concertzender.nl.

Vanuit muziekmakercentrum Music U in Amsterdam is dit de Concertzender met in het komend uur het programma Mariama. En wat een programma zou worden over Zane Diabaté en de Super Djata Band uit Mali is veranderd in een hommage aan hem. Zane Diabaté is namelijk op 4 januari overleden na een maand in coma te hebben gelegen na een hartaanval. Zane Diabaté werd in 1947 geboren in een van de bekendste griotfamilies in West-Afrika. Hij was een muzikale duizendpoot die zich in 1963 aansluit bij het Ballet National van Mali. 6 jaar later richtte hij de Super Djata Band op. De groep was erg populair in zijn tijd en kon zich meten met bands als de Super Rail Band, de Mabako met Salif Keita, Super Biton en Les Ambassadeurs met Mori Kanté. Zane Diabaté was vooral ook een opvallend gitarist die zijn inspiratie haalt uit muziek van Jimi Hendrix, T-Bone Walker en B.B. King, maar weet daarbij die aparte klank van de Malinese gitaarstijl zeer goed over te brengen. In het begin van de 80e jaren werd hij ontdekt op een festival in Frankrijk. Kort daarop maakte Zane Diabaté met zijn Super Djata Band zijn eerste LP die in 1986 de best verkochte Afrikaanse LP is in Nederland.

0: We openden dit programma met het nummer Bimoko Mani. U kunt dit nummer vinden op de in 2007 uitgebrachte dubbel-cd One Day on Radio Mali op het Silla-label van de befaamde producer Ibrahim Silla. Op hetzelfde label is een jaar later de dubbelaar Electric Mali uitgebracht met alweer twee zeldzame opnames van de Super Jata Band en zijn fameuze voorman en gitaarfenomeen Zani Diabaté. Van deze cd hoort u om te beginnen het nummer Sosso, gevolgd door Difali.
1: Oh, Nderi, mime nase mwomo ibado, jino ba munu mebo soko fela ula, ani nyama munu metu soko fela ula, ole ben ani soso yi. Oh, ambe fere nyini sa, kolu tia kolu gwe yi. Nuo kela, soso ko bin nogo, ambe fra soro soso ko la nindro unedu.

En dit waren Sosso en Tifari van de dubbel CD Electric Mali, waarop u nog meer juweeltjes uit de Malinese muziek kunt vinden uit de roemruchte jaren 70. Tijdens deze Malinese gouden jaren werd driftig geëxperimenteerd met elektrisch versterkte instrumenten met een onvermijdbare muzikale revolutie als gevolg. Niet de mandinko, maar de bambari-traditie en muziek met zijn pentatonische en hypnotiserende ritmes stonden aan de basis voor de modernisering in de Malinese muziek. Supajata ontwikkelde, onder leiding van Zani Diabaté, een geheel nieuwe elektrische haast psychedelische stijl, gebaseerd op de traditionele ritmes van de bambara-jagers en vissers. De LP Zani Diabaté en de Supajata Band betekende de doorbraak in Europa en de Verenigde Staten en was in 1986 de best verkochte Afrikaanse LP in Nederland, zoals gezegd. Opmerkelijk is de korte on-Afrikaanse duur van de nummers, duidelijk gericht op een westers publiek. Van dit album hoort u nu achtereenvolgens Supajata, Fascia en als laatste Vandikma Kuma.

Dat waren drie nummers van de LP Zani di Batè en de Super Giata Band, die later ook op cd is uitgebracht en in de platenzaken nog steeds redelijk makkelijk is te verkrijgen. De Super Giata Band, Giata betekent leeuw in het Mandingo, is een van Bamako's oudste bands met een indrukwekkende carrière die inmiddels al meer dan 40 jaar voortduurt. Vanaf 1985 toerde de Super Giata Band regelmatig door Europa en dus ook door Nederland. In 1987 werd een van de meest spraakmakende optredens geregistreerd en dat was in de Melkweg in Amsterdam. De inmiddels legendarische en zeer zeldzame live LP Zani e Le Super Giata Band live was een feit. Van deze LP hoort u nu drie tracks, waarop de onnavolgbare psychedelische gitaarstijl en virtuositeit van Zani di Batè volledig tot uitdrukking komen en waarin hij Jimi Hendrix moeiteloos combineert met de traditionele Bambara-ritmes van zijn voorvaders.

Daouda Sangare. De liedzanger en stemmen van de Super Jata Band, die ook beide helaas al overleden zijn. Ik vertel u nog dat de speellijst van dit programma is terug te vinden op www.concertzender.nl. En reacties op dit programma kunt u natuurlijk sturen naar mariama@concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld voor de Concertzender door Rick de Jalle.

0: Dit is de Concertzender Live met een eigen opname van Wereldmuziek. Het programma werd samengesteld door Carolien Kleijren. Op het Houtfestival in Haarlem, dat dit jaar werd gehouden op zondag 16 juni, heeft de Concertzender een aantal concerten opgenomen. Het festival is eigenlijk een hedendaags, gratis en daardoor laagdrempelig openluchtfestival in Haarlem met een sterke mondiale component in de programmering. Als eerste concert zenden wij de Utrechtse trompetiste Maite Hontelé uit. Maite Hontelé is geboren in Utrecht en groeide op met muziek. Thuis werd voornamelijk salsa en son gedraaid. Maite Hontelé raakte als jong meisje verslingerd aan deze warme Zuid-Amerikaanse klanken. En zij ging Latin en jazz studeren aan het Rotterdams Conservatorium. Na afsluiting van haar studie ging ze op tournee met Música Cubana, oftewel Buena Vista Social Club. Ze woont tegenwoordig zelfs in Colombia en is een verrassende verschijning in de salsa-wereld die van oudsher gedomineerd wordt door mannen. Ze heeft daar grote bekendheid en op straat wordt zij door haar blonde verschijning overal herkend. Met haar band speelt ze een mix van Colombiaanse folklore, salsa en Latin jazz. Haar band bestaat uit bekende namen uit de Nederlandse Latin scene, waaronder percussionist Gerardo Ronsales en pianist Mark Bishop. Hiermee speelt ze een mix van Colombiaanse salsa en Latin jazz. De samenstelling van de band is als volgt. Maite Hontelé trompet, Jumaria Grijt zang, Mark Bishop piano, Gerardo Ronsales congas, Daniel Hanfeld timbales, Elena González pisonero, dwarsfluit en coro, Mick Pauwe babybas en Jacques-Luc van Enenburg bongo. Maite kondigt zelf haar nummers aan en legt uit welke ritmes zij gebruikt. U hoort achtereenvolgens Ahora sí, Juanita Bonita, Que Bonito, maar allereerst Conqueen, Conqueen.
1: Dames en heren, mag ik voor jullie een warm applaus voor Maite Hontelé!

belangrijk. Want we spelen een uurtje, dus ik ga meteen... Ik wil gewoon dat jullie meteen meezingen, als het kan. Kokkie, kokkie. Het is een heel makkelijk koortje wat de percussie nadoet. We gaan even luisteren.

Jumaria Grijt op zang. En nog een applaus voor Mark Bisho op piano. Zojuist een solo. Vandaag presenteren wij onder andere ook mijn nieuwe album Degam Yassi. En daar spelen we dus ook een aantal stukken van, of eigenlijk juist heel veel stukken. En het volgende stuk is Juanita Bonita, eigenlijk een soort van cumbia uit Colombia, maar daar noemen ze het chucu chucu. We gaan even laten horen hoe je dat opbouwt, zo'n chucu chucu. Dus komt eerst de piano. Ja, doe maar mee. Pa, pa, pa. Met de bas erbij krijg je al meer zin om te dansen. Maar nog steeds een beetje vrijblijvend. Dus met timbales wordt het al wat meer...

0: Qué bonito es el amor. Geschreven door Juancho Valencia. Eigenlijk alle stukken van mijn albums, nou ja, bijna allemaal, zijn geschreven door Juancho Valencia. Mijn vriend. En dat is natuurlijk een fijne combinatie. Hij weet precies wat ik leuk vind en schrijft op maat. Weet ook precies wat ik aan kan met die trompet. Dus meestal moet het dan goed gaan. We gaan door met een cha-cha-cha. Traigo el cha-cha-cha.
1: Dit is Concert Sander Live met een eigen opname van het optreden van Maite Hontelé dat zich gaf tijdens het Houtfestival van Haarlem dit jaar. Haar sound laat zich kenmerken door invloeden uit de Colombiaanse, folklore, salsa en Latin jazz. Zelf noemt ze het The New Sound of Old School Salsa. Het afgelopen jaar speelde ze onder meer samen met Ruben Blades, Yuri Buenaventura, Isaac Delgado en Oscar de Leon. De meeste nummers die ze tijdens dit concert speelt zijn van componist en haar vriend Juancho Valenci. Ze speelt onder andere een aantal nummers van haar laatste cd Déjame Así. De volgende songs zijn Que Mujacoy, Déjame Así en Yo No Sé. Voorafgaand hoort u Cha-Cha-Cha.

Goed, dit is het op één na makkelijkste koordje van vandaag. Nee. Het is het makkelijkste koordje, echt waar. Eigenlijk. Het gaat als volgt. Wij zingen Que Muchacho. En die helft zingt E-E-E. En de andere helft zingt A-A-A.

gaat best goed. Maar eerst even erbij klappen. Ik denk dat het helpt. Ja. Oké, dus wij gaan met de band het koortje zingen. Die helft EEE, die helft AAA. En als die helft harder is dan die helft, ja, dat is vervelend. Dus ik zou gewoon hard je best doen, dan komt het goed.

0: zetten.
1: Oké, perfect. Ja, super. Maar het kan nog veel spectaculairder. Het Houtfestival is echt een te gek festival. Ik weet niet, is er vandaag concurrentie op een ander festival of niet? Ik wil dat het zo hard wordt dat de concurrentie denkt dat ze het hebben verloren. Dus klappen, heel hard zingen en wellicht ook toch iets erbij doen.

overduidelijk het leukste festival. Ja, precies. Titelstuk van de nieuwe cd is Déjame Así. Zoiets als Laat Me. Het is een song cubano. Het is een beetje melancholisch. Ik wil ook eventjes nog een huishoudelijke mededeling doen. Want we hebben dus een cd. Dat is de derde al. En we zijn dus nu op tour om die in Nederland te presenteren. Déjame Así heet die. En hij is hier te koop. Zometeen hier aan de zijkant. Dan gaan we op tafeltje staan. En dan sta ik daar met mijn broer, mijn PA. Dus daar is hij verkrijgbaar. En steun de onafhankelijke muzikant, zou ik zeggen.

Ten slotte een instrument dat in naam wel, maar technisch gezien meer een citer dan een harp is, namelijk de autoharp. Toch laten we een geniale uitvoering horen van de Amerikaanse Karen Muller met een medley van twee Ierse melodieën.

Helemaal sluiten we af met de man waarmee we de twee afleveringen over de harp begonnen, Alan Stivell, met een slaaplied uit Schotland. Deze serie Special Instruments in metamorfose bij de concertzender wordt samengesteld door Marius Roeting.

U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van Metamorfosen. De zanger en tregengaal-speler Eric Marchand was een van de eerste Bretonse muzikanten die traditionele muziek combineerde met de kleurrijke muziektradities van de Balkan. Deze confrontatie van stijlen sloeg kennelijk aan in de Bretonse muziekscene, want meerdere groepen en muzikanten hebben zich daarna gewaagd aan de mix van lokale en Oost-Europese klanken. Dat werkt ook in omgekeerde richting. De groep Bran, waaraan deze aflevering van Metamorfosen is gewijd, is een grotendeels Tsjechische formatie die Bretonse muziek speelt met een vleugje Centraal-Europa. De titel van hun in 2005 opgenomen cd, The Coast of Bohemia, is een humoristische verwijzing naar die mix van kleuren. Het blijft overigens bij een vleugje Centraal-Europa, want de muziek van Bran is eigenlijk Fusion Ultra Light. In hun nummers duikt er weliswaar hier en daar een onverwachte ritme op en soms zelfs een didgeridoo, maar echt vurig wordt het zelden. Verzorgd en aangenaam is hun muziek echter wel. U gaat luisteren naar 9 nummers van hun cd, The Coast of Bohemia. De titels van de nummers en alle overige gegevens vindt u zoals altijd op de website van de Concertzender, concertzender.nl.

Mezzo, de beste klassieke muziek en jazz op tv. Concerten, opera, dans, beleefde muziek 24 uur per dag. Met dagelijks 3 grootse uitvoeringen vanuit de meest prestigieuze theaters ter wereld. De televisiezender Mezzo is beschikbaar via alle kabelnetten in Nederland.

Welkom, dit is de concertzender vanuit Music Q in Amsterdam met Mariama. Het programma met Afrikaanse muziek. Vandaag een uurtje zonnige zomerse gitaarmuziek. Muziek om op mee te wiegen of om weg te dromen in de hangmat of gewoon weg om lekker op te dansen. We starten met wat soukous van Franco, gevolgd door tracks van twee mama's. Mama Sissoko en Super Mama Jumbo.

Super Mama Jumbo, dat is een band uit Guinea-Bissau en dus Portugees sprekend Afrika. Een ander lusofoonland is Angola, dat tegenwoordig weer helemaal terug in de aandacht is. Twee samba-nummers uit Angola, om te vervolgen met wat gitaarwerk van twee grootheden uit Benin. Knonas Petro en Poli Ritmo de Cotonou. Voor de volledige tracklist ga naar www.concertzender.nl.

U luistert naar Mariama bij de Concertzender. We steken nu over naar Oost-Afrika voor ons laatste blokje zomerse muziek. U hoort achtereenvolgens Bana Makis en Orchestra Makassi uit Tanzania en een van Kenia's supergroepen die nog steeds bestaat, Orchestra Super Mazembe.

Mocht u willen reageren, stuur dan een mailtje naar mariama@concertzender.nl. En dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Francis de Sousa.

U luistert naar de Concertzender en wij gaan verder met een nieuwe aflevering van Anadolu Havasi. In deze aflevering gaan we luisteren naar Turkse pop- en rockmuziek uit het gouden decennium van de Turkse muziek en dat is de jaren 70. Dit was een decennium dat de herkenbare sound van Turkse pop werd geperfectioneerd. Turkse volksmelodieën werden in de vorm van westerse pop gegoten, zodat het Turkse karakter verloren ging. Artiesten gebruikten Turkse en westerse instrumenten naast elkaar. En het centrale instrument van de Anadolu rock werd de elektrisch versterkte baklama, ook wel de elektrosas genoemd. Dit eeuwenoude snaarinstrument nam een centrale plek in, vergelijkbaar met de elektrische gitaar in westerse popmuziek. De opkomst van de Anadolu rock verliep bijna gelijk aan de toename van de politieke en maatschappelijke onrust in Turkije. Het ging bergafwaarts met de economie. Miljoenen Turken trokken vanuit het platteland naar de steden en daar woonden ze in illegaal gebouwde wijken, in armoedige omstandigheden. Coalitieregeringen waren instabiel en de druk van linkse en rechtse en religieuze groeperingen nam toe. Vooral tussen linkse en rechtse paramilitaire groeperingen kwam het tot gevechten. Het politieke geweld kostte duizenden mensen het leven. De onrust en woede over de ongelijkheid in Turkije sijpelde ook door in de muziek. Artiesten als Cem Karaca en Selda Bajan werden helden van links. Met eigentijdse teksten of met eeuwenoude gedichten stelden ze onrecht aan de kaak. We gaan nu luisteren naar enkele nummers van Cem Karaca.

dalga kurulur öter, tüfek davlumu bazları vurur.

Het eerste nummer was Dalal Ulu, een nummer van de 19e eeuwse Ashik Dadalogu. Ashik waren reizende troubadours die gewapend met een baklama liederen over moraal en onrecht zongen. Dit nummer was een duidelijke aanklacht tegen onrecht van de Ottomaanse gouverneurs. En de versie van Karaja werd omarmd als strijdlied door de linkse jeugd. Liederen en gedichten van Ashik en het gebruik van de baklama werd bijna synoniem met protest. Het tweede nummer, in twee delen, was Aju Doctor, oftewel pijnarts, en het is ook een compositie van een Ashik. Het vertelt over een man die een dokter smeekt zijn baby te behandelen. De sonore, theatrale stem van Karaja leent zich hier uitstekend voor. En een ander politiek bewuste artiest is Zelda Bajan, een van de weinige vrouwelijke artiesten in de Anadolu rock. Begin jaren 70 werd ze bekend met haar arrangementen van volksliedjes. Ze arrangeerde haar nummers sober, vaak alleen begeleid door gitaar en baklama. En haar versies van Turkse volksnummers werd snel als protestnummers omarmd. Zelda Bajan werd vanaf 1972 van de nationale televisie en radio geweerd. En ze is daarna verschillende keren door de staat aangeklaagd. Maar Zelda bleef onverminderd populair en ze bleef optreden. En dat doet ze nog steeds, zowel in Turkije als daarbuiten. We luisteren eerst naar een akoestisch nummer en daarna naar het nummer Meydan Zinzindir. Een pleintje is van jou.

Lang niet alle artiesten die de sound van de Anadolu-rock omarmden en verder ontwikkelden waren uitgesproken politiek. Barış Manço is een van die grootheden. In tegenstelling tot Selda Bağcan en Cem Karacan had Barış Manço nooit last van de justitie. Hij werd een allemansvriend. Barış Manço schreef veel originele composities die gebaseerd waren op Turkse volksmuziek. Maar hij liet de sound van de Turkse volksmuziek langzaam los. Synthesizers drongen Turkse instrumenten op de achtergrond. Bijna 20 jaar na zijn dood is hij en zijn muziek nog steeds geliefd. We gaan nu luisteren naar Lambaye Düvde, een ouder en traditioneler nummer. En daarna werk uit de jaren 70.

Erkin Koray is een van de andere grote namen van de Anadolu rock uit de jaren 70. Koray werd vooral bekend als gitarist. Hij was een van de eerste die in Turkije elektrische gitaar gebruikte. Ofschoon hij wel eens de Turkse Jimi Hendrix wordt genoemd, is zijn muziek nadrukkelijk herkenbaar als Turks. Erkin Koray was geïnteresseerd in Turkse volksmuziek en nam een album op met de titel Electric Turkular, dat als een elektrisch versterkte ode aan Turkse volksmelodieën en ritmes gezien kan worden. We gaan luisteren naar Erkin Koray.

Erkin Koray was een groot fan van Horan Kentjebai, de grote artiest van het arabesque genre. Arabesque werd door veel progressieve muziekliefhebbers verfoeid. Het zou te oosters klinken, te fatalistisch, te plat. En dat was volgens hen commerciële muziek voor de plattelandsbewoners die onlangs in de Turkse steden waren gaan wonen. En inderdaad, Orhan Kentjebai en andere arabesksterren waren grootheden in de illegaal gebouwde wijken aan de rand van Istanbul, Ankara en Izmir. Arabesk heeft bij velen nog steeds een negatief imago. En Orhan Kentjebai wordt vrijwel nooit in het rijtje grote namen van de Turkse Anadolu-rock genoemd. En dat is onterecht. Net als Baris Manço en Erkin Koray was Orhan Kentjebai geïnteresseerd in de sound van de westerse pop. Hij gebruikte ook synthesizers, nieuwe opnametechnieken en was constant op zoek naar nieuwe sounds. Zo is de muziek van Kentjebai ook een mooie synthese tussen Turkse en westerse muziek en andere genres. We gaan nu naar Orhan Kentjebai luisteren op zijn sitar.

De muziek van Orhan Kenchebai wemelt van woorden als noodlot, branden en pijn. En vaak gaan de teksten over onmogelijke liefdes, maar ook over het noodlot van de armoede. Het laatste nummer, Batsin Bu Jinja, Verdoem deze wereld, vertaald, kan als aanklacht op het kwaad in de wereld beluisterd worden. Kenchebai zingt, alles is zwart, waar is de menselijkheid? En als een drama en pathos is het nummer 1 van de soundtracks van de donkere en bloedige jaren 70. We sluiten af met een van de meest politieke soundtracks van het decennium, Bir Majis. 1 mei betekent dat in het Nederlands en de referentie naar de Internationale Dag van de Arbeid is duidelijk. In Turkije had dit nummer uit 1977 extra veel betekenis omdat de 1 mei-viering van 1976 was uitgelopen op een bloedbad onder de arbeiders. Muzikaal is het niet heel bijzonder, maar qua zeggingskracht en politieke lading is het exemplarisch voor dit explosieve en revolutionaire decennium in Turkije. Hier is Cem Karaca met Bir Majis.

En met Mir Magistor Cemkaraci zijn we aan het einde gekomen van dit programma. Dat werd samengesteld door Rick Binnendijk. De volledige speellijst die vindt u uiteraard op onze site concertzender.nl.

Welkom bij de Concertzender. Klassiek, traditioneel en anders. Dit is Metamorfose. Het nummer 3 and 6, waarmee we deze metamorfose over Chinese muziek openden, staat op de recente cd Our World in Song van het trio Wu Man, Louis Conte en Daniel Ho. Het nummer behoort tot het standaardrepertoire van de traditionele Chinese muziekstijl Jiangnan Shichu. Uit de oostelijke kustprovincies rond Shanghai. Maar echt traditioneel is deze uitvoering duidelijk niet. Man, Conte en Ho hebben flink met deze klassieker gestoeid met, naar hun eigen zeggen, als resultaat een joviaal nummer met een Amerikaans old-time atmosfeer. Eigenlijk zijn alle nummers op deze vrolijke cd de uitkomst van onbekommerd stoeien met muzikale klassiekers. Niet alleen uit China overigens, maar ook uit Frankrijk, Korea, Spanje, Wales en Hawaii. Dat deze cd toch thuis hoort in dit programma rond Chinese muziek zit hem in de gebruikte Chinese instrumenten en arrangementen die steeds een licht vervreemdend effect opleveren. Luistert u bijvoorbeeld naar het overbekende Zuid-Afrikaanse Shosholaza, met als koor de jongeren van de Taiwanese Ancient Ballads Troupe. En daarna, het is zo mogelijk nog bekender, het Frère Jacques, vader Jacob, in Chinese jazzstijl.

Na de jazzy-uitvoering van Frère Jacques door Mann, Conte en Hu hoorde u een traditioneel lied uit Binnen-Mongolië over de held Ga Da uit de late Qing-dynastie. Het werd gespeeld door het Chinese instrumentaal ensemble op de cd Masterpieces of Chinese Folk Song. Nu iets heel anders. Gong Lina. Het blijft een fenomeen in de hedendaagse Chinese muziek. Door de samenwerking met haar Duitse echtgenoot Robert Zoltich beschikt ze over een breed muzikaal repertoire van klassiek en traditioneel tot fusion van Chinese met westerse muziekstijlen. De orchestraties en arrangementen van de nummers zijn meestal bijzonder en vaak spectaculair. En dan is er vooral ook haar fenomenale stem. Luistert u naar drie nummers van een speciaal uitgebrachte cd, waarvan de titel vrij vertaald luidt Gong Lina, de oorspronkelijke zangeres van het goddelijke Tan Te.

U luistert naar de Concertzender met het programma Metamorfose. En na de virtuose zang van Gong Linna, terug naar de instrumentale klassiekers van de Chinese volksmuziek. U hoort achterin volgens Spring Greetings, Flowers en The Little Peach door het Chinese instrumentaal ensemble. Overigens, dit gelegenheidsensemble is 10 jaar geleden opgenomen in Santa Barbara in Californië. En het bestond uit louter virtuozen van de klassieke Chinese muziek, zoals Ji Bing Chen op Erhu en Wei Shan Liu op Kuzing. Prachtige muziek in een schitterende, doorzichtige opname.

klassieke Chinese muziek op de erhu en de guzheng. We gaan aan het eind van dit programma terug naar waar we begonnen, de muzikale reis van Wu Man, Louis Conte en Daniel Ho, langs de populaire klassieken van de wereld op Chinese instrumenten. Het eerste nummer wat u nu van hen gaat horen, Sakura Sakura, is Japans van origine. En het tweede, The Ashgrove, komt uit Wales. En het laatste van dit programma, Artirang, is Koreaans. Overigens blijft het wonderlijk hoe Chinese instrumenten in de traditional uit Wales plotseling heel westers gaan klinken. Dit programma van de Concertzender werd voor u samengesteld door Gozewijn van Beek. Met dank aan het muziekweb van de Centrale Discotheek in Rotterdam.

U luistert naar Mariama met een programma over Afrikaanse jazz. Moses Taiwa Molelekwa was een van de bekendste jazzpianisten uit Zuid-Afrika. Hij komt uit de Tembia Township, vlakbij Johannesburg, uit een muzikaal gezin. Op jonge leeftijd luisterde hij al naar John Coltrane, Thelonious Monk en Miles Davis. Vanaf 1987 speelde hij in de band van Hugh Masekela en trad hij op als begeleider van Miriam Mekaba. Ook behaalde hij vele muziekprijzen. In 2001, op 27-jarige leeftijd, stierven hij en zijn vrouw een mysterieuze dood die nooit adequaat door de Zuid-Afrikaanse politie is verklaard. Hij was in Europa al zeer bekend, trad onder andere op bij North Sea Jazz. Hij heeft een aantal prachtige cd's gemaakt. Van de cd Jeans and Spirits laat wij u drie tracks horen, waaronder het titelnummer.

Dit was Dance to Africa van de cd Genes and Spirits van Moses Taiwa Molelekwa. Postuum is er een solo-dubbel cd van hem uitgekomen, Darkness Pass. De muziek is in het geheim opgenomen op verschillende locaties rond het midden van de jaren 90. Het nummer Darkness Pass 3 werd opgenomen op de middag voor zijn optreden tijdens het festival in Nantes in 1997.

De volgende drie artiesten waren de drie belangrijkste stemmen tegen de dictatuur in de jaren 70. Chico Buarque schreef een aantal liederen. Zijn teksten zijn mooi en complex.

G. Salvador uit 1973. Hierin kunt u het complexe en rijke gitaarspel van Gilberto Gil horen. Gil diende als minister van cultuur onder Lula's regering. En als laatste luisteren we naar de fantastische stem van Caetano Veloso samen met Jorge da Cappadocia. En naar een hommage aan Saint George van Cappadocia. En dan ga ik u alvast vertellen dat Brazil in a Nutshell is gemaakt door Julian Amabrovai en Gabriel Miliech. De volgende aflevering van deze serie kunt u beluisteren. Ook weer op 3 maart van 10

Dit is de Concertzender. Welkom bij Wereldmineralen. Vandaag nieuwe cd's van Lura, de jubilerende Arabicana groep No Blues, de New Yorkse groep Hazmat Ondine en singer-songwriter Jono McLeary. De Kaapverdische zangeres Lura heeft weer een nieuw album uit, Heranka, dat afkomst betekent. Aan dit album werkte ze samen met vier bekende wereldmuziekartiesten, Toy Vieira, Hernani Almeida, Nana Vasconcellos en Richard Bona. Het maakt dit zesde album zeer bijzonder. Vier nummers. Allereerst Die Undi Kim Bem.

Dat waren vier nummers van zangeres Lura van het album Heranka. No Blues is een vijfkoppige band die folk blues combineert met Arabische muziek die ze zelf Arabicana hebben genoemd. No Blues viert haar 10-jarig bestaan met het album Oh Yeah Habibi. Op dit album is de stem van Osama Melegi wat vaker te horen. De concertzender feliciteert haar van harte met dit jubileum. Vier nummers van dit album, allereerst Into the Caravan.

Dat was de groep No Blues met het nummer Osama Blues. We vervolgen deze wereldmineralen met twee tracks van het album Extra Deluxe Supreme van de New Yorkse band Hazmat Modine. Hazmat had haar inspiratie uit Memphis en Rocksteady. Hun klank lijkt soms 70er jaren en wel die van de band. Maar ze ondergingen ook invloeden uit de Egyptische afropop, American Roots en Tuvan Soul. De nadruk van dit album ligt op de vocale harmonieën. U hoort zometeen Moving Stones, allereerst Your Sister, waarin de Tuvaanse keelzangersgroep Alash Ensemble is te horen.

Het laatste stuk, Kara Toprak, is een van de grootste klassiekers in de Turkse muziek. De nummers van Asik Veysel werden opgenomen in de kanon van de Turkse volksmuziek. In de jaren 60 werden zijn Turku herontdekt door talloze pop- en rockmuzikanten. Het volgende nummer van Asik Veysel, Uzun İnce Bir Yolajim, is een versie van de jazzmuzikant Özdemir Erdogan.

En het laatste nummer, dat was een eigentijdse, dromerige versie van een tourcou. U hoorde de groep Mogolar met het nummer Ilgaz. En een van de eerste Turkse artiesten die tourcou op een eigentijdse manier uitvoerde, was de zangeres Tülay German. Haar versie van Bucak Tarlazi komt uit 1964. Volgens sommigen is haar versie het startpunt van Anadolu Rock. Turkse volksmelodieën uitgevoerd door moderne instrumenten.

Het vorige nummer dat u hoorde was van Erkin Koray, een van de grootheden van de Anadolu Rock, met een prachtig dromerige versie van de Turku Cemalim. Lang niet alle volksliederen zijn ingetogen en ernstig, vooral niet als ze worden uitgevoerd door Turkse Roma-muzikanten. In Turkse Roma-muziek staat de klarinet centraal, en ook in deze uitvoering van Esther Gonçalesi, een Turku uit het Europese deel van Turkije, van klarinetist Deli Selim.

Zo hoorde u de wervelende klarinetmelodieën van de 2 jaar geleden overleden Selim Sesler, een van de grootste klarinetisten van Turkije. Hij speelde een versie van Penceresi, Yola Karsi, een volkslied uit Xanti in Griekenland. Net als veel Turkse Roma komt Selim Sesler uit het Europese deel van Turkije. Hierdoor is de invloed van ritmes en volksmuziek uit de Balkan op zijn muziek groot. De ruim 500 jaar dat een groot deel van de Balkan onderdeel was van het Ottomaanse Rijk hebben ook een spoor erachter gelaten op de Turkse muziek. Heel wat meer ingetogen is Penceredin Kar Gilior, een hartverscheurend lied over een migrant gescheiden van huis en geliefde. Deze versie van gitarist Ergan Ogur is intens en bijna huiveringwekkend.

Turkse popmuziek is weg te denken. Seval Sam is een andere eigentijdse vertolker van Turkse volksmuziek. Ze put vooral uit haar geboortestreek het gebied rond de Zwarte Zee. De kemençe is een soort knieviool. En de ongelijk opzwepende ritmes die u zojuist gaat horen, maken dit tot een uitstekende dansmuziek. Tenminste, als u het ritme kunt volgen.

Ogne Eklersin van de Turkse diva Sezen Aksu is hartverscheurend. Haar versie was in de jaren 90 ongekend populair. Een bewijs dat Turkse volksmuziek ook nu niet uit de Turkse

Het nummer Uskudara Giderken is een mooie afsluiter van deze uitzending. U herkent het nummer misschien wel. Eartha Kitt en zelfs Boney M. zijn aan de haal gegaan met deze melodie. Over de hele Balkan tot in de Arabische wereld en zelfs in Bangladesh is deze melodie te vinden. Het laat maar zien dat herkomst en eigendomsrecht bij veel Turku relatief zijn. Door de roerige geschiedenis, talloze migratiegolven en culturele kruisbestuiving is de bron van veel Turkse muziek moeilijk te achterhalen. Van één samenhangend genre, Turkse volksmuziek, is dan ook geen sprake. En hopelijk heeft u dat ook gehoord in de variatie van de klanken in de afgelopen nummers. Waar ook vandaan, Mustafa Ötkent, versie van Uskudar, is origineel en vooral dansbaar.

Welkom bij het programma Wereldmineralen. Vandaag een aflevering met traditionele klanken uit heel verschillende muziektradities. Muziek uit Kameroen en uit Afghanistan. We gaan van start met muziek van de Fulani, een islamitische bevolkingsgroep uit Noord-Kameroen. In de opname, gemaakt omstreeks 1980, horen we de repeterende, hypnotiserende patronen van een hobo-speler en enkele drummers. Hierna laten we in zijn geheel de LP L'Afghanistan Eternel horen. Een in 1979 uitgebracht album met opname uit 1973. Een Taliban-doctrine die in de jaren 90 domweg alle muziek taboe zal verklaren, is in het Afghanistan van 1973 nog een verre, bizarre, boze droom. In die relatieve rust van de vroege 70's verricht Jean-Benoît Kaufman, een door Afghanistan reizende producer, geweldig muzikaal missiewerk. Hij doet dat als hij de zang van de heren Tambaku en Nahim vastlegt en zo ook hun fraaie spel op de langhalsluiten, tamboer en rubab. Zij zingen liederen over de liefde en over een rijk, heroïsch verleden. Het album L'Afghanistan Eternel is een fascinerende momentopname van een muzikale traditie die in de afgelopen decennia rakenklappen opliep en bijna werd uitgewist door een horde religieuze fanaten. De speellijst van dit programma vindt u op onze website concertzender.nl. Samensteller van dit programma is Pieter de Rooij.

Dit is de concertzender met Wereldmineralen. Vandaag met opname uit Kameroen en Afghanistan. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl.

Dit is de concertzender met Wereldmineralen, vandaag met traditionele muziek uit Kameroen en Afghanistan. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl.

De eerste plaatkant van de LP Bogit Rit was dat. De naam van de groep, Ogam, wijst naar het oude runenschrift van de Ieren en de Picten uit de eerste eeuwen van onze jaartelling. De letters van het alfabet werden verbonden met namen van bomen. De hoes van Bogit Rit wordt gesierd door een scherpe foto van zo'n tekst. De LP Bogit Rit werd zoals gezegd nooit heruitgegeven en is daarom een uitgesproken collectors item. Met name omdat de afzonderlijke leden van de groep later sleutelposities innamen in de Bretonse folkmuziek. Vooral de broers Molaar. We luisteren naar kant 2 van Bogit Rit met daarop zowel een Ierse medley als drie Bretonse instrumentals.

Ronan Sicard, die bij Ogam piano speelde, werd later percussionist in een van de vele Bagats, de doedelzakbands in Bretagne. Hij werkte nog mee aan een soloalbum van broer Patrick, maar bleef verder in de schaduw. Patrick ontwikkelde zich tot multi-instrumentalist en schreef onder meer een toonaangevende lesmethode voor de biniou, de Bretonse doedelzak. Hij nam op met Alain Stivel, bracht een weinig succesvol soloalbum uit en maakte rond de eeuwwisseling deel uit van de internationale groep Crossroads, met onder andere Mara en Liu Kik van de groep Mara. Van die cd horen we straks een compositie van Patrick Sicard. Patrick Molard is, zoals gezegd, de autoriteit op de doedelzakken in Bretagne. Zowel de Schotse Highland Pipes, waarvoor hij een jarenlange studie in Schotland volgde, de Ierse Ullian Pipe en de biniou, de kleine Bretonse doedelzak. Patrick Molard speelde eveneens met Stivel, maakte deel uit van vele gerenommeerde Bretonse formaties als Den, Querts en Penous Koen en nam enige jaren geleden een aantal cd's op met bassist en geluidskunstenaar Alain Gentil. De bijdrage van Patrick Molard hoort u zo dadelijk in het tweede nummer. Eerst Crossroads met Men allant sur la lande.

Het bekende My Favorite Things van Rodgers en Hammerstein, hier gespeeld door de groep Skolvan. Een van de groepen waarin Dominique Molard speelde. Hij bestudeerde percussie-instrumenten, zowel Europese als uitheemse. Hij ontwikkelde een eigen percussiestel als variatie op het drumstel. Daarin naast bijvoorbeeld toms en bekkens ook tabla en darbuka. Dominique voegde uitgekiende ritme toe aan de toch al ritmische Bretonse muziek en behoort tot een veelgevraagd sessiemuzikant. Van Claude Molard, die Baudran speelde bij Ogam, hebben we weinig meer vernomen. Dit in tegenstelling tot Jacques Molard. Die is uitgegroeid tot wellicht de meest toonaangevende muzikant van Bretagne. Aan een opsomming van zijn oeuvre beginnen we maar niet. Hij speelde zowel traditionele dansmuziek, folkrock, was drijvende kracht achter de projecten met integratie van Balkan en Bretonse muziek en werkte onlangs nog met het Malinese trio van Founa Diarra. Zeer veelzijdig, maar de laatste jaren werd het stil rond Jacques Molard en dat had een reden. Bij het tuinieren liep hij een infectie op aan een van zijn vingers en de vrees was dat hij geamputeerd moest worden. In een langdurig proces genas de wond en Jacques Molard kon opnieuw zijn viool ter hand nemen. Als laatste track van deze discover hoort u een opname van de cd Niel Dalier Diale met het Jacques Molard kwartet en Founa Diarra trio. Discover wordt samengesteld door Marius Roering.

Welkom bij de Concertzender. En ik denk dat we een heerlijke binnenkomer hadden. La France exotique is het motto van deze aflevering van Metamorfose. Dit jaar verschenen er 3 nieuwe cd's van Franstalige artiesten die alle 3 iets exotisch hebben. Zoals de cd van de groep Danguba, waarmee we deze uitzending openden. 10 jaar geleden kwamen ze bij elkaar, 9 Franse muzici met een voorliefde voor Balkanmuziek. En om dit jubileum te vieren brachten ze een cd uitgetiteld De L'Ouest à l'Ouest, met daarop nu eens geen traditioneel repertoire, maar zelf gecomponeerde nummers in de Balkanstijl. Het nummer dat u hoorde zojuist was daarop overigens een vrolijke uitzondering, een Vals Musette, als hommage aan deze verdwijnende Franse traditie. Maar we willen uiteraard recht doen aan het meer gebruikelijke repertoire van de groep. En daarom nu eerst 3 nummers in de onvervalste neo-Balkanstijl van Danguba.